0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: King. Distortion.

0: let's figure it out.
1: King Distortion, keihard in de ochtend.
2: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
1: Keihard in de ochtend.
2: Keihard in de ochtend op King Distortion.
3: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: King. Distortion.

again. I have lost control again and again. I'm breaking down.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. King Distortion.

0: uur. Dit is Kink Distortion.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Spanje is de grote baas van een drugsbende opgepakt. Hij werd in meerdere landen gezocht. In totaal zijn er 5 mensen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. De bende zou via de haven van Rotterdam veel cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. De opbrengst werd witgewassen met vastgoed aan de Costa del Sol. Oranje International Xavi Simons is blij met de nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Simons is vernoemd naar zijn nieuwe trainer bij het Nederlands elftal. En daarom vindt hij het extra bijzonder, zegt hij op Instagram. Als kind mocht Simons ook op de foto met de hele selectie van FC Barcelona, waar Xavi toen speler was. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 patiëntjes dat medicijn gegeven. Ze werden 4 jaar lang gevolgd en vergeleken met zieke kinderen die niks kregen. En de BBC heeft in Engeland sorry gezegd omdat een Schotse weervrouw een week lang niet goed was te verstaan. Het was extra pijnlijk omdat ze net nieuw was. Kijkers waren boos dat de vrouw heel zacht sprak en dat ze haar niet konden verstaan door haar Schotse accent. Volgens de BBC kon de weervrouw er niks aan doen en was het een technisch probleem. Het weer van Weer Online? Veel zon en de temperatuur schiet snel omhoog. Het wordt maximaal 30 tot 36 graden. Morgen wordt een kopie van vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: KPN.com/snelpakkers. Anders schep je mis.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. King Distortion.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het bedrijf achter Facebook en Instagram verdient in Nederland veel geld met reclames voor illegale online casino's, blijkt uit onderzoek van BNR. De advertenties zijn speciaal gericht op mensen met een gokverbod. Dat wordt een beperking van hun vrijheid genoemd. De sites die worden aangeprezen hebben minder regels. In Spanje is de baas van een grote drugsbende opgepakt die via de haven van Rotterdam veel cocaïne naar ons land smokkelde. Hij werd ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd, omdat hij daar zijn drugsgeld witwaste met vastgoed. Er zijn ook 2 Nederlanders opgepakt die lid waren van de bende. Steeds meer doden na de grote aardbeving in Colombia begin deze week. Het zijn er nu 265 en er zijn duizenden gewonden. Voor zover bekend zijn er geen Nederlanders omgekomen, wel een vrouw uit Curaçao. De Colombiaanse president heeft een noodtoestand uitgeroepen en de EU maakt ruim €2 miljoen vrij voor noodhulp. En de sterrenwachten hebben vele honderden bezoekers gehad gisteravond die naar de zonsverduistering kwamen kijken. Sommigen gaven ook een lezing over sterrenkunde. Bij de sterrenwacht in Lochem waren veel bezoekers van het asielzoekerscentrum dat ernaast ligt. Het was gezellig, zegt de medewerker, en mensen deelden eclipsbrillen. Het weer van Weer Online. Veel zon en de temperatuur schiet snel omhoog. Het wordt maximaal 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Voel mij zo
4: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op Rabo.

0: Pasbeurten, prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het bedrijf achter Facebook en Instagram verdient in Nederland veel geld met reclames voor illegale casino's gericht op mensen met een gokverbod. In de advertentie staat dat hun vrijheid wordt aangetast en worden illegale sites aanbevolen. Bijna 3 dagen na de zware aardbeving in Colombia is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. Toch blijven reddingswerkers doorzoeken. Het aantal doden staat nu op zeker 265. En vandaag is in heel ons land het hitteplan weer van kracht. Het is al de 4e keer dit jaar. Het hitteplan is bedoeld voor kwetsbare mensen en hun verzorgers. Die moeten extra goed opletten dat ze bijvoorbeeld genoeg drinken. Het weer van Weer Online. Zonnig en erg warm. Het wordt 30 tot 36 graden. King.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen met een gokverbod zijn doelwit van illegale gokadvertenties van Meta, bedrijf achter Facebook en Instagram, blijkt uit onderzoek van BNR. De gokstop wordt een beperking van hun vrijheid genoemd en er wordt naar illegale sites gelinkt. Meta zou er minstens 10 miljoen per jaar mee verdienen. In Colombia geven reddingswerkers de hoop nog niet op dat ze overlevenden vinden onder het puin van ingestorte gebouwen. Al is de kans daarop klein, bijna 3 dagen na de zware aardbeving. Dodental is opgelopen tot zeker 265, maar er worden in Colombia ook nog heel wat mensen vermist. Er gelden steeds meer beperkingen voor het gebruik van water door de droogte. In delen van Drenthe is het nu ook verboden om grondwater op te pompen om bijvoorbeeld je tuin te besproeien. In de Achterhoek was het al verboden. Het geldt op plekken in de buurt van natuurgebieden omdat die anders te erg uitdrogen.

0: En het hitteplan is weer van kracht in het hele land. Het is de vierde keer dit jaar. Gisteren gold het al voor het zuiden en oosten, maar vandaag wordt het overal weer tropisch. Het hitteplan is bedoeld voor zorgverleners. Ze moeten extra goed letten op kwetsbare mensen, dat die bijvoorbeeld genoeg drinken en de koelte opzoeken. Het weer van Weer Online. Zonnig en erg warm. Het wordt 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Dit is Kink Distortion.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Tegenstanders van een AZC in Engelen bij Den Bosch mogen hun spandoeken nu alleen nog maar op 1 plek ophangen, aan een hek bij de opvanglocatie zelf. Spandoeken op andere plekken worden weggehaald vanwege de onrust in Engelen over de opvang. In Den Haag begint vandaag de rechtszaak tegen een man die dit voorjaar een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66. Hij wordt verdacht van terreur omdat het landelijk impact had, zegt het OM. En er is veel minder honing deze zomer, meldt de NOS. Dat komt volgens imkers door de droogte en de hitte. Daardoor bloeien bloemen minder. Bijen kunnen geen eten vinden en dus geen honing maken. Vooral in het oosten is de schade groot. Het weer van Weer Online. Zonnig en erg warm. Het wordt 30 tot 36 graden.

0: King. King. Distortion.
1: King. Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
12: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus.
15: Wow.

0: Hulu. Nu op Disney+.
1: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Engelen bij Den Bosch zijn nieuwe regels ingegaan voor demonstraties die te maken hebben met een AZC. Voor- en tegenstanders mogen hun spandoeken alleen nog ophangen op één centrale plek. Anders worden die weggehaald. In Engelen komt een opvang voor minderjarige asielzoekers en daar zijn felle protesten tegen. In Den Haag begint straks de rechtszaak over de aanslag op het partijkantoor van D66 in mei. Iemand gooide een vuurwerkbom door de brievenbus, terwijl binnen de D66-jongeren bij elkaar zaten. Die schrokken zich een ongeluk. Maar ook de rest van het land was geschokt. En daarom is de verdachte aangeklaagd voor terreur. Spannende tijden voor imkers, want er is deze zomer veel minder honing, meldt de NOS. Door de droogte en warmte bloeien bloemen minder. En bijen kunnen daardoor geen nectar meer vinden en dus geen honing maken. Vooral in het oosten is de schade groot en ook andere insecten zoals libellen hebben het moeilijk door het weer. En in de Engelse badplaats Clacton zijn vandaag tussentijdse verkiezingen, maar die zijn eigenlijk maar een lachertje. Nigel Farage van Reform UK wil met de verkiezingen terugkeren in het parlement, maar de grote partijen doen niet mee. En daarmee is zijn belangrijkste concurrent een komiek met een vuilnisemmer op zijn hoofd, Count Bindface. Het weer van Weer Online. Zonnig en erg warm, het wordt 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: Kink. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je?

0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: uur. Dit is Kink Distortion.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het is nog even afwachten hoeveel mensen oogschade hebben opgelopen door de zonsverduistering gisteravond. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft vannacht een paar belletjes gehad en vertellen aan RTL Nieuws dat ze in de loop van de dag meer patiënten verwachten. De klachten worden namelijk vaak pas later opgemerkt. Na weken is er hulp onderweg naar Oman om een olielek te stoppen. Dreigt de grootste ramp in jaren te worden. De olie lekt uit de gestrande tanker die waarschijnlijk door Rusland werd gebruikt om illegaal olie te exporteren tegen de sancties in. Een Brits bergingsbedrijf heeft schepen en specialisten gestuurd. In de Warmoestraat in Amsterdam is vannacht een man neergestoken. Hij zou vlak daarvoor ruzie hebben gehad. De politie heeft later in de nacht na het dreigen met een taser twee verdachten opgepakt. Waar de ruzie over ging is nog onduidelijk. Daarom is de politie nog op zoek naar getuigen en beelden. En op TikTok is een filmpje verwijderd van de Amerikaanse president Trump, waarin een liedje is te horen van Taylor Swift. In het filmpje was te zien hoe Trump een duim omhoog steekt en doet alsof hij aan het golf is. Vorig weekend liet Taylor Swift ook al een ander Trump-filmpje weghalen met haar muziek erin. Het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt snel steeds warmer. Uiteindelijk wordt het van noordwest naar zuidoost 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: die vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Kink. You gotta recognize distortion.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak, ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Noord-Holland zijn de eerste scheuren in dijken ontdekt door de droogte, meldt NH Nieuws. Bleek bij controles, die worden extra vaak gedaan nu. De scheuren worden opgevuld. Er gelden al maatregelen om de dijken te beschermen tegen uitdroging. Sluizen gaan bijvoorbeeld minder vaak open. Boeren in Friesland hebben niet alleen last van de droogte, maar ook van muizen. Die vreten hun land kapot en daardoor kunnen boeren veel minder gras maaien. Volgens de regionale omroep hebben sommige boeren hun land onder water gezet, zodat de muizen verdrinken. Maar door de droogte is het de vraag hoe lang dat nog mag. Cruisemaatschappij Captain Cruise mag niet adverteren met hoe duurzaam en verantwoord ze zijn. Dat heeft Waakond ACM gezegd na een bericht van de Consumentenbond. Die wees op zogenaamd groene cruises, terwijl die heel veel CO2 uitstoten. Captain Cruise heeft de claims verwijderd. En het Eurovisie Songfestival in Bulgarije is volgend jaar niet in de hoofdstad Sofia, maar in Burgas. Dat is een badplaats aan de Zwarte Zee. Het Songfestival is ergens in mei. Of ons land daar ook bij is, horen we later. Dit jaar deed Nederland niet mee vanwege de deelname van Israël. Het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt snel steeds warmer. Uiteindelijk wordt het van noordwest naar zuidoost 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Kink. Distortion.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Esso in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring en de fabriek ligt stil. Er is ook brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Het is niet duidelijk of er een verband is. Er komen grote rookwolken vanaf de raffinaderij. Dat komt doordat overtollig gas wordt afgefakkeld. De brandweer is erbij voor de zekerheid. De aanslag op het partijkantoor van D66 was een protestactie tegen van alles wat er verkeerd zou zijn in ons land, zoals het asielbeleid. Dat heeft een man gezegd die in mei een vuurwerkbom gooide door de brievenbus en vandaag voor de rechter staat vanwege terreur. Hij zegt dat hij geen idee had dat er binnen D66 jongeren zaten. 2 zwemmers die gisteren in de problemen kwamen in een plas bij Nunspeet in Gelderland hebben het toch niet gered. Ze werden levend uit het water gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn 2 jongeren uit Oekraïne van 15 en 20. Ze woonden al jaren in Nederland sinds de oorlog begon. En ruim 25 automobilisten krijgen binnenkort een bon op de mat omdat ze gisteravond laat op de A12 een ongeluk hebben gefilmd. Een camperbus sloeg er over de kop en 1 persoon raakte gewond. Volgens de politie reden de bestuurders al filmend langs met een telefoon in de hand. De boete is ruim €400. Het weer van Weer Online. Volop zon en overal tropisch heet. Uiteindelijk worden 30 graden in het noordwesten tot lokaal 36 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk. Kink.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie!
2: ANWB en gaan.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
1: Voel me zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes! Da, da, da, da, da, da, da, da,

0: Esso. Omdat elke rit telt.
1: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het Rotterdamse havengebied is een explosie geweest. Er is zeker 1 dode gevallen en meerdere gewonden. Het is niet duidelijk of er een verband is met de stroomstoring in de Botlek. Daardoor ligt onder andere de raffinaderij van ExxonMobil stil en wordt het overtollige gas afgefakkeld. Eerder was er brand in een transformatorhuisje op de Maasvlakte. De zonsverduistering van gisteravond was ook een stresstest voor ons stroomnet en het is overal goed gegaan, zegt netbeheerder Tennet. Zonnepanelen produceerden minutenlang massaal minder zonne-energie. Tennet had al maatregelen genomen en daarom viel tijdens de zonsverduistering nergens in ons land de stroom uit. Een trieste mijlpaal in Oekraïne. In tijden zijn er in de oorlog tegen Rusland niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand, bijna 440. Daar zaten volgens de VN ook kinderen bij. De Russische aanvallen op Oekraïne met drones en raketten zijn de afgelopen weken steeds heviger geworden. En 2 dierenrechtenorganisaties hebben aangifte gedaan om het afschieten van probleemwolf Bram. Hij werd eind vorig jaar na maandenlange jacht afgeschoten omdat hij mensen had aangevallen. De organisaties vinden dat dat illegaal was omdat het uren later gebeurde dan volgens de vergunning mocht. Het weer van Weer Online. Volop zon en overal tropisch heet. Door 30 tot 36 graden de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

We love you.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: abn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
7: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Kiki.

0: Kink.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Twee uur, dit is Kink Distortion.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het bos bij Hardenberg, ten noordoosten van Zwolle, is een grote brand uitgebroken. De brandweer was er snel bij en heeft het vuur onder controle. Er wordt nog nageblust. Het gebied heet Reserveen. Er is ook een camping, maar die hoefde niet te worden ontruimd. In het Rotterdamse havengebied is een dode gevallen bij een explosie. Het ging mis bij onderhoudswerk bij een opslagtank, meldt Rijnmond. De explosie lijkt los te staan van de stroomstoring bij Esso. Dat de grote rookwolken boven de botlek hangen, komt door het afwakkelen van overtollig gas nu de fabriek stil ligt. In Zandvoort is volgend weekend voorlopig de laatste Dutch Grand Prix en koning Willem-Alexander reikt de beker uit aan de winnaar. Hij bezoekt de race samen met Maxima en prinses Alexia. De Formule 1 races in Zandvoort verdwijnen vanwege de hoge kosten. De koning zei eerder al dat hij dat erg jammer vindt. En op een soepele manier heeft Femke Broeders-Bol zich geplaatst voor de Europese finale morgenavond van de 800 meter. Ze eindigde in haar halve finale als tweede. De meevaller voor Bol is dat een van haar grootste rivalen is uitgeschakeld, de Zwitserse Audrey Wero. Ze kwam in de laatste bocht ten val. Het weer van Weer Online. Volop zon en overal tropisch heet. Het wordt 30 tot 36 graden, de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bank.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Distortion.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
7: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
9: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een man moet 9 jaar de cel in omdat hij vorig jaar maart iemand opzettelijk doodreed in Maassluis. Na een vechtpartij reed hij met zijn auto 2 keer over hem heen. En dat terwijl het slachtoffer niets met de ruzie te maken had. Hij bracht alleen zijn vrienden thuis die wel bonje hadden gehad met de veroordeelde man. Na de stroomstoring in het Rotterdamse Botlekgebied startten de bedrijven die plat lagen weer langzaam op. Brandweer houdt een oogje in het zeil. Door de storing viel de Esso-raffinaderij gedeeltelijk stil en daardoor moesten worden afgefakkeld. In de omgeving waren daardoor zwarte rookwolken en grote vlammen te zien. De rechter heeft het voorarrest verlengd van 4 jonge terrorismeverdachten die pas geleden werden opgepakt. Ze zitten nog zeker 3 maanden vast. Ze komen onder meer uit Rotterdam en Alkmaar. Het is nog steeds niet duidelijk wat ze precies van plan waren. 2 zijn eerder al eens veroordeeld in een terreuronderzoek. Lieke Klaver is door naar de finale van de 400 meter... op de Europese kampioenschappen atletiek in Engeland. Ze liep in de halve finale net iets boven haar eigen record. Klaver gaat dus voor een medaille. Ze moet het overmorgen laten zien. Ze won eerder al brons op de 4x400 meter estafette voor mannen en vrouwen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm met rond zonsondergang 25 tot 30 graden. En vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig, zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Smitty, kijk, daar loopt een Johnny met een t-shirt van Metallica.
1: Hé, waar dat?
0: Ja, daar.
1: Hé, hey, gast, waarom draagde jij, godverdomme, een t-shirt van Metallica?
2: Ik heb die gekocht bij de H&M.
1: Gekocht bij de H&M, of wat?
2: Ja.
1: Gast, hier zie.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk.
1: Kink. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Lekker energiek blijf je met VitePro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: Bank.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik

0: Dit is Kink Distortion.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Door de ontploffing bij een bedrijf in de Rotterdamse haven is niet alleen iemand om het leven gekomen, er zijn ook 6 gewonden. Arbeidsinspectie en onderzoeksraad voor veiligheid bekijken wat er mis is gegaan. Het lijkt erop dat een opslagtank is ontploft. Een ingehuurde onderhoudsploeg was daar met leidingen bezig. Een beladen vergadering morgen van de provincie Brabant. Er wordt gepraat over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. En daarom gaan boeren met trekkers naar het provinciehuis in Den Bosch. De politie zegt dat er alleen wordt ingegrepen als de trekkers wegen blokkeren of gevaarlijke situaties veroorzaken. De waarschuwingen om alleen met een speciaal brilletje naar de zonsverduistering te kijken lijken te hebben geholpen. Bij het Rotterdamse Oogziekenhuis is maar een handjevol telefoontjes binnengekomen van bezorgde mensen. En dat valt best mee, zegt een woordvoerder, als je ziet hoeveel belangstelling er was voor de zonsverduistering. Een echte Van Gogh herkennen doe je niet door te kijken of zijn handtekening onder een schilderij staat. Want die zette hij maar onder 1 op de 7 schilderijen, blijkt uit onderzoek. Het grootste deel van zijn werk vond hij maar een oefening of een eerste opzet. Pas als Van Gogh echt tevreden was, zette hij er een krabbel onder. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm met rond zonsondergang 25 tot 30 graden. En vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig, zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welkom, dit is Kink Distortion.
2: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Joris Betonuur hier bij Kink Distortion. Vandaag de Dynamo Metal Fest pre-party hier bij Kink Distortion. Althans, ik ga een uurtje lang jou trakteren op bands die onder andere op Dynamo Metal Fest staan. En daarnaast nog een heleboel andere toffe bands. Dit staat op zaterdagavond. Sterker nog, dit is de headline. Ik heb het

0: Session.
1: Lamb of God, komende zaterdag op Dynamo Metal Fest als afsluiter van de zaterdag. Had ik al gezegd dat ik zin heb in Dynamo Metal Fest? Nou, volgens mij wel, maar ik zeg het gewoon nog een keer, want ik heb er echt enorm veel zin in. We gaan er met een groot team aanwezig zijn vanuit King Distortion, dus dat gaat sowieso een leuk feestje worden. En sowieso is Dynamo Metal Fest altijd een leuk feestje. En helemaal omdat ik wederom het King Distortion podium mag gaan presenteren, vind ik een enorme eer. Vind ik echt te gek om dat daar te mogen doen. Wat kun je dit uur van mij verwachten? Nou, uiteraard veel bands die dus op Dynamo Metal Fest staan, zoals een Urn, zoals een Halloween, Castle Red gaat voorbij komen en zelfs nog twee Nederlandse bands die dan niet daar staan, maar die ik wel voor je heb, namelijk een complete Self Machine. Insanity Alert gaat ook voorbij komen in Flames als afsluiter van de zondag natuurlijk op Dynamo Metal Fest en voor de rest ook nog onder andere de weekpit van deze week Tony Iommi. Voor de rest heb ik hier nu de band waar ik zelf misschien wel het meeste naar uitkijk. Dood eenvoudige reden. Ik heb dit nog nooit live gezien en ik wil dit een keer mee gaan maken. Ik heb het over Primus. De man die ooit te goed werd bevonden als bassist van Metallica toen Jason Newsted opstapte. En ik ben daar altijd een klein beetje mijn achterwoord blijven kappen. Hoe kun je nu als Metallica, hoe kun je in hemelsnaam Les Claypool, hoe kun je die weigeren als die bij jouw auditie komt doen? Bizar om erover na te denken. Ik kijk er echt naar uit. De show van Primus op Dynamo Metal Fest. Komend weekend. Dit is Wynonna's Big Brown Beer.

met The Spirit Alive. Dus een van de eerste tips die ik je heel erg graag wil geven voor deze editie van Dynamo Metal Fest. Ik kreeg de band in 2021 op het netvlies met hun debuut Serpent and Spirit. De tweede plaat werd geproduceerd door niemand minder dan Joe Duplantier van Gojira. En wist de band naar een, zeg maar gerust, groter publiek te brengen. Afgelopen januari kwam de plaat Setting Fire to the Sky uit. En die heeft bij mij al aardig wat spreekwoordelijke rondjes op de koptelefoon gemaakt. Sterker nog, het zou me niet eens verbazen als die plaat richting de jaarlijst gaat van mij van 2026. Wat mij trouwens meteen even brengt op een ander stukje. Ik heb in het verleden wel eens zo halfwege het jaar of als wat voorspellingen gedaan voor jaarlijst. En ik vroeg mij af, zou je zoiets nu weer eens leuk vinden? Te ja of te nee? Laat het gewoon eens even weten via de socials. Moet ik weer alvast een soort van tussenstand jaarlijstachtig iets gaan maken? Gewoon puur voor mezelf, platen die ik tof vind. Laat mij het gewoon voor de grapjes weten. Of niet, dat is natuurlijk ook hartstikke prima. Of dat de nieuwe plaat van Tony Iommi ook op de jaarlijst gaat komen, dat moet nog even bezien worden. Die gaat later dit jaar uitkomen. Maar de allereerste single daarvan, World Alone, die hebben wij benoemd tot Weekly Pit van deze week met Kink, bij Kink Distortion natuurlijk. Overigens mocht jij je afvragen, wie is in hemelsnaam die man die we horen? Niemand minder dan Jorn Lande.

World Alone van Tony Wayomi samen met Jorn Lande. Het is de Weekly Pit van deze week, die je uiteraard dus ook extra vaak hoort bij Kink Distortion. Komend weekend is Dynamo Metal Fest. En het grote voordeel is, vrijdagmorgen is er nog maar één podium beschikbaar in plaats van de twee. Want het Kink Distortion podium gaat eigenlijk pas op zaterdag open. En dat geeft mij de tijd om op de vrijdagavond lekker bandjes te checken. En ik vind dat echt een van de leukste dingen die er is. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik vind het echt te gek om gewoon lekker met een drankje in de hand naar een bandje te gaan staan kijken. Soms bandjes die ik ken, soms bandjes die ik niet ken, et cetera. Ik vind dat echt te gek. Op vrijdag begint het om 3:00 met Revocation. Toffe band. Destruction komt erachteraan rond 4:05. En dan krijg je nog Amorphis, Die Artist Murder. En een 2 uur durende set van Halloween, waarbij ze terug gaan kijken op het 40-jarig bestaan van de band. En je kunt over Halloween heel veel zeggen. Ik vind die band echt wel heel erg tof. Met name de Keeper of the Seventies platen. Die vind ik gewoon legendarisch. Maar het toffe van Halloween heden ten dagen is dat ze eigenlijk tegenwoordig weer werken met een drietal zangers. Dan denk je misschien, huh? Drietal zangers? Hoezo dan? Nou, door de jaren heen hebben ze eigenlijk een drietal zangers gehad. En al die drie de zangers zijn inmiddels weer terug bij Halloween. Met als gevolg dat je dus eigenlijk zou kunnen zeggen dat elke zanger dus eigenlijk zijn eigen soort van hits kan gaan zingen of zo. Ja, zo kun je het misschien wel stellen. En daar heb ik echt enorm veel zin in. Helemaal als je dan bedenkt dat er stiekem best wel veel nummers van Keeper of the Seven Keys platen op de setlist staat. Zoals dit, wat volgens mij de opener gaat zijn. Nou, ik heb al heel even op Setlist FM gekeken. En ik weet dat sommige mensen vinden dat verschrikkelijk. Ik vind het zelf heel erg fijn, omdat ik dan weet wat er komt. En dan kan ik mij extra gaan verheugen. Nou, ieder zijn tik, zullen we maar zeggen. Halloween van de plaat Keeper of the Seven Keys, part 2. Dit is March of Time.

0: Halloween met March of Time. Gisteren maakte ik hem al even bekend via de socials van Bjoris Betonmuur. En natuurlijk ook gewoon Kink Distortion. De primeur van vandaag. Hij is van Morningwood. Op 18 september gaan ze uitkomen met een nieuwe plaat. Rise and Shine. De band zit een beetje in het folk metal genre. Maar zoals we vaker bij folk metal nemen ze zichzelf niet heel serieus. Maken ze wel toffe muziek. Maar het is allemaal met een lekkere knipoog. En dat geldt zeker ook voor de allereerste track die morgen online gaat verschijnen. En die Blastafari heet.
1: Kink Distortion.
2: Bjorn's Betonuur.

0: Kink.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Dit is Kink.

Spiritbox met Perfect Soul, afkomstig van de plaat Tsunami Sea die vorig jaar uitkwam. En die plaat die is zeer goed ontvangen destijds en het heeft echt gezorgd dat de band weer een stapje hoog komt. Sterker nog, zo hoog dat ze in de avonds live staan in Amsterdam met Ginger en Dying Wish in het voorprogramma. En, jawel, wij geven daar deze week tickets voor weg binnen Kink Distortion. Dus wat jij vooral moet doen is even naar de socials gaan van Bureau's Betonmuur op Kink Distortion. En dan kun jij dus die twee tickets winnen voor Spiritbox, die dus 3 oktober in de Avos Live staat in Amsterdam met Ginger en Dying Wish in het voorprogramma. Dat kan allemaal via de socials. Wat je daar moet doen is eventjes die post opzoeken en even daar in de comments reageren. En dan kun je automatisch daar tickets voor winnen. Check eventjes je concertmaatje in en dan is het vrij duidelijk dat je daar de kans maakt. Oké, een van de andere bands waar ik best van uitkijk is een band op het King Distortion podium. Heb ik het over Castle Rot. Castle Rot speelt een beetje, nou, zou ik kunnen zeggen, oude doom. Een beetje jaren 80s heavy metal. En die hebben vorig jaar best een toffe plaat gebracht. The Bestiary heet die. En van die plaat is dit Siren.

Fleming van Complaint. Een nieuwe plaat, Era of Decline, kwam onlangs uit en is zeker de moeite waard. Die wil ik je toch even meegeven om je even te checken. De band staat trouwens niet op Dynamo Metal Fest. Dat geldt ook voor de volgende band, die staat ook niet op Dynamo Metal Fest. Maar wel een band met nieuw materiaal. Want de EP Uncivil Discourse moet op 9 oktober gaan verschijnen. Is gemixt en gemasterd door de producer Forrester Saville. Die onder andere werkte met Carnival, 12 Foot Ninja en ons eigen Textures. Deze Nederlandse band, Self Machine, heeft een tijdje stilgelegen. Maar is met deze track Smokescreen weer helemaal terug. Textueel gezien gaat het over roken, of eigenlijk meer anti-roken zou je kunnen zeggen. Wat ik vooral heel tof vind is de sound die ze weer terug weten te brengen.

Almash, No Brain, Insanity Alert. Dit gaat een feestje worden waar je spreekwoordelijke vingers bij aflikt, kan je kunnen zeggen. 7:30 staan ze op ons eigen podium, King Distortion Podium, op Dynamo Metal Fest deze zaterdag. En volgens mij kun je erbij zijn. Ik meen dat er nog een aantal tickets in de verkoop zijn. Dus je kunt er nog bij zijn als je, nou laten we zeggen, een Primus wil gaan zien, net zoals ik. Of een Slaughter to Prevail, Lamp of God, Bleed from Within. Of nou, op de zondag bijvoorbeeld Godsmack, Testament, In Flames, Soulfly of een Death Angel. Of op de vrijdag bijvoorbeeld een Amorphis, een Die Artist Murder of een Halloween. Om maar even een aantal namen te benoemen. Enfin, met Insanity Alert zijn we in ieder geval aangekomen bij de allerlaatste track van dit uur van Bjorn's Betonuur hier bij King Distortion. Want jawel, het is de laatste track, die is al bijna 5 uur. En dat betekent dat we hier een eind aan gaan breien. Ik spreek jullie allemaal, tenminste dat hoop ik wel, komend weekend op Dynamo Metal Fest. Mocht je me daar zien lopen, spreek me vooral even aan. Ik vind het leuk namelijk om jullie ook een keer face-to-face te kunnen zien. Want het voelt toch altijd een klein beetje als een eenrichtingsverkeer, zou je kunnen zeggen, hè, zo'n radioshow. Dus ik zou het wel tof vinden om jullie ook vooral te spreken. Ik hoop jullie dus vooral te zien komend weekend op Dynamo Metal Fest in Eindhoven. Laatste track van vandaag is van de afsluiter van Dynamo Metal Fest. Komende zondag heb ik het uiteraard over In Flames. Hier zijn ze met Only for the Week.

0: klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
8: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
11: It's funny because it's true.
10: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
12: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Russische cybercriminelen hebben Shell gehackt, meldt BNR. Ze hebben een hoeveelheid informatie te pakken gekregen die te vergelijken is met 22 miljoen A4'tjes. Het is niet duidelijk wat de hackers willen. De gegevens doorverkopen of los geld vragen. En ook zouden ze Philips hebben gehackt. Bij het Rotterdamse Oogziekenhuis zijn een dag na de zonsverduistering 7 telefoontjes binnengekomen van mensen die bang zijn oogschade te hebben. Ze zien bijvoorbeeld vlekken. Dat ze ook echt schade hebben, hoeft niet per se. Een paar moeten langskomen voor verder onderzoek. Oogartsen verwachten volgende week meer cijfers te hebben. De Marseillaise heeft na een groot onderzoek naar invoer van verdovende middelen via Schiphol 4 mannen opgepakt. Een van hen zou ook betrokken zijn bij een drugslab in België. Het onderzoek richtte zich op mensen die bij de vrachtafdelingen werkten. Er zijn ook huiszoekingen gedaan en daarbij zijn contant geld en telefoons in beslag genomen. De onderzoeksraad en de arbeidsinspectie onderzoeken de explosie in Rotterdam Europoort. Het ging eind van de ochtend mis tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een opslagtank. Er is een dode en 6 mensen raakten gewond. Het is niet precies duidelijk wat voor verwondingen ze hebben. En er was ook een stroomstoring en een brand in de buurt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

welkom vanuit de huiskamer van Studio Jotham. Dit is Live en Puur op King Distortion. Het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de Lage Landen. Nog deze hele maand krijg je van ons de speciale zomeredities te horen. En zo ook vandaag natuurlijk. Want Hanne is zo'n beetje vers terug uit België, waar ze naar Brakrock is geweest. Ja, en wat ze daar allemaal heeft meegemaakt, dat hoor je zo. En natuurlijk hebben we ook weer een aantal nieuwe releases gevonden. En er zijn we ook eens muzikaal gaan battelen. En wat dat nou precies inhoudt, ieder half uur zo direct gaan we hier meer over vertellen. En de insteek hoor je ook later zo. Maar we beginnen met een band waar voor Ralph Hanne een verhaal achter zit. Dit is Haywire met Love Song.

0: Ja, dat wil ik ook wel. Dat was in ieder geval Haywire met Love Song. En zoals jullie te horen heb ik het heel erg goed naar mijn zin gehad.
1: Zo, je hebt ontbeten met zware check en whisky? Of,
0: Nou, je zou het bijna denken inderdaad.
1: Maar heb je gewoon genoeg meegezongen?
0: Nou, dat ook niet eens. Gewoon met fikse keelpijn al die kant op. En dan is dit het resultaat.
1: Gezellig, gezellig. Daar houdt er even aan.
0: Ja, maar Haywire, zo de tafels, wat was dat ontzettend vet.
1: Wil je nu zeggen dat je het eindelijk live hebt gezien?
0: Ja, ik heb het eindelijk live gezien. En echt die show. Ja, ik zit nog steeds met een gigantisch grijs op mijn bek. Het was tafels hard. Het was onwijs goed. De energie echt van het begin tot het einde. Het ging maar gewoon door. En ook gewoon hoe ze on stage waren. Je zag gewoon dat ze plezier hadden van alles wat ze deden. Niet alleen maar de zanger die gewoon volop gewoon tekeer ging van het begin tot het eind. Maar iedereen zat daar echt met te genieten gewoon.
1: Oké. Nou, ik ben benieuwd naar de filmpjes. Want meestal van Bakrock die... Ze hebben ook wel aardig wat registraties volgens mij.
0: Zeker.
1: Dus we gaan het merken allemaal. Maar je hebt een lekker druk weekend gehad, geloof ik.
0: Ja, dat zeer zeker. Want er was echt meer dan genoeg te zien. En een van de mensen volgens mij die zo meteen in de lijst komt... die stond op mijn lijst om te gaan kijken. Alleen ja, ik moest vrijdag werken. Dus dat werd hem ook niet om echt super, super vroeg daar te zijn. Mm-hmm. Dus ik ben na mijn werk met piepende bandjes naar het mooie België gereden. Zo snel mogelijk spullen in het hotel gedumpt en door naar het terrein. Maar ja, 4AM, dat is een van de mensen die ik dus had willen zien. Die hebben op dat moment al gespeeld. Maar wat wel leuk was, ik denk van nee, ik wil toch een shirt graag van ze. Want ik vind een hele vette band. Mm-hmm. En als er een band is die ik tof vind, wil ik of een cd of een plaat of een shirt. Om ze toch een soort van te supporten helemaal zo te zien uit de lage landen is. En naar die stand gegaan en daar heb ik even gesproken met een van de bandleden. En het stom is, ik herken gezichten vaak niet als ik mensen niet echt persoonlijk ken. Mm-hmm. En met die dames daar praten en ik had wel, dacht van ja, die moet wel in de band zitten zelf. En op een gegeven moment kijk ik op haar naambordje en ik zie gewoon mijn eigen naam op dat bordje staan. Ze heet dus ook gewoon Hanna. Hoe tof is dat gewoon om een naamgenoot in een hele vette band te hebben spelen?
1: Geen idee.
0: Nou, ik vond het in ieder geval superleuk.
1: Ik maak niet zo heel vaak mee, laat ik het zo zeggen.
0: Nee. Nou ja, in ieder geval, nee, niet zo vaak mee. Volgens mij had jij je eigen bed ook iemand met jouw voornaam.
1: Ja, klopt, maar wat kunst.
0: Ja, oké, maar dan nog. In ieder geval, heel erg leuk meegesproken. En wat later kwam ik een andere bandlid van 4AM tegen. Mm-hmm. En daar zit nog een heel erg tof staartje aan. Waar we waarschijnlijk volgend jaar veel meer over kunnen vertellen. Vlak voor Brakrock.
1: We worden nu al gecensureerd, hoor je dat?
0: Ja, maar dat doe ik zelf helaas. Maar echt super tof. Leuke mensen. Heel erg lief. Heel veel liefde voor de muziek ook. Mm-hmm. En ik denk dat we gewoon maar moeten gaan checken. Welk nummer hebben we erin gezet?
1: Alsjeblieft. Armistice. 4AM.

0: Heard. Wilhelm Scream met Boat Builders. Ook een van de bands volgens mij van Brakrak, of niet?
1: Ja, zeker wel. Dat was echt. Dit heb ik met een paar hele lieve vriendjes mogen kijken. Want voor Halfpop waren Manon en Jens er ook. Het was echt superleuk om met hun daar even te staan.
0: Gezellig.
1: En wat een band is dit live. Echt zo vet, toch?
0: Ja, ik heb ze volgens mij. Ik kan me niet voorstellen dat ik ze nog nooit live heb gezien. Alleen het is zo'n band die dan nooit is blijven plakken of zo. Want ik heb een. Nou, 2-3 nummers van ze volgens mij die ik wel in playlist heb staan. En dat is het.
1: Nou, toch een keertje nog mee gaan live kijken.
0: Ja, en dat is het leuke van festivals, vind ik. Want dan zie je heel veel bands ook ineens live waarvan je gewoon een paar nummers kent.
1: Ja, precies. Nee, en wat echt super vet is gewoon ook aan het festival Brakrock. Je kunt van alles nog wat ontdekken. Maar er is ook genoeg ruimte om dingen te kunnen zien die je gewoon kent. Al van vroeger of wanneer dan ook. En het... Oh, ik zie iemand hier heel erg lachen.
0: Ja, ik moet eventjes lachen om iets wat je net vertelde tijdens het nummer.
1: Ja,
0: dus
1: nou,
0: ja, dat.
1: Op het festivalterrein zijn heel veel bossages en heel veel plekjes waar je even kruip door sluip door langs kwam. Ik moet wel zeggen dat het daardoor het festival is waar ik de meeste piemels ooit heb gezien.
0: En dat zeg wat, dames. Nee.
1: Nou ja, zeg Jelle.
0: Nee, het is midden op het frikandellenbos dan.
1: Ja, nogal. Vooral wanneer het begint te schemeren daar. Maar ondanks dat, ik heb het zo onwijs tof gehad daar zo. Mm-hmm. En ook even de volgende band die we in de lijst hebben staan. Dat was gewoon vanaf het begin af aan. De energie zat er ook lekker in. Het publiek was echt super tof. En de band zelf ook gewoon zo ontzettend fijn om die weer live te zien. Ondanks dat ze al jaren meegaan. En ik weet dat we het komende nummer vaak hebben gedraaid. Mm-hmm. Maar het moment dat ze dit begonnen te spelen...
0: Gaat iedereen los.
1: Iedereen ging los en ik stond er letterlijk met kippenvel. En ze hebben dit nummer aan het einde nog een keertje gespeeld. Dus ik snap heel goed. Mensen willen hier gewoon nog een keertje goed op losgaan. Mm-hmm. En de boodschap is ook gewoon zo ontzettend hard en duidelijk en kloppend. Dus in ieder geval H2O met Nothing to Prove.

0: En dat was Terror met Always the Hard Way. En ook een van de bands die ik live heb mogen zien, wat ik weer super vet vond. Blijft gewoon leuk om te zien. En wat echt wel grappig was, ik had een paar mensen gevraagd, ja, wat was je favoriete show die je vandaag hebt gezien? Ik had een paar filmpjes gemaakt, maar ik heb helaas al mijn filmpjes en dingen gewist. Echt mega stom. Maar deze is me wel bijgebleven, want ik had zijn naam opgeschreven om eventueel te draaien. Dus Mike, als je luistert, dit nummer is voor jou. En ik verwacht dat berichtje echt wel van jou. En dat je voortaan ook gewoon standaard onze luisteraar bent.
1: Heb je wel aangegeven dat hij dus ook donderdag moet luisteren?
0: Zeker heb ik dat gedaan.
1: Okay.
0: Dus ik ben heel erg benieuwd of hij het heeft meegepakt. En dat hij gewoon lekker heeft staan te genieten en staat nagenieten van deze show.
1: Nee, we gaan het merken. Want dan gaat hij ook horen hoe we de komende weken in onze zomeredities een klein segmentje gaan toevoegen. Waar we nu meteen eventjes in viervoud gaan aftrappen.
0: Ja, en mocht het bevallen, wellicht dat we die meenemen naar het nieuwe seizoen.
1: Wat zou, dan moeten we gaan kijken inderdaad hoe dat bevalt. Maar het is in ieder geval de muzikale battle. En ja, volg je ons nou op Instagram, dan heb je hem waarschijnlijk afgelopen weekend voorbij zien komen. Dat zowel Hanna als ik een nummer hebben aangedragen in een bepaalde stijl. En dat ja, jullie luisteraars, volgers, et cetera, daarop konden reageren van welke jullie voorkeur had. En ja, alleen degene die heeft gewonnen, die komt in de uitzending.
0: Ja, en ik moet wel zeggen, als je puur op één genre, wat niet echt crossover mag zijn, moet gaan zoeken, dan wordt het lastig.
1: Ja, dus
0: maar
1: zeker.
0: Jij had een hele vette band uitgezocht.
1: Mm-hmm. Ja, want we trappen af met punkrock. Ja, dat is eventjes kut om daar wat uit te zoeken. Dat gaat echt alle kanten op.
0: Zeker.
1: Dus nee, ik vond, toen we het idee hadden, had ik al meteen van, oh, kan ik die band doen, of die band, of die band, of die band. En dan, kut.
0: Ja.
1: Dus we zaten ook al zo van, oké, laten we niet de grote hypebands van dit moment doen. Maar ja, wel iets waarvan jij vindt van, dit moeten luisteraars ook gewoon leren kennen. En dat, ja, dat heeft nog best wel wat hoofdpijn bezorgd om dan uit te gaan zoeken van oké, welke wat ga ik kiezen.
0: Zeker.
1: Maar nee, wel leuk om te zien ook de reacties die erop kwamen. Een aantal mensen die zelf trouwens ook gedeeld hadden, wat geen wintereieren heeft gelegd. Dus dat scheelt ook voor volgende keer, al luisteren jullie even bed. Want ja, welke, ik had Iron Sheik meegenomen. Timekeep Slipping into Cosmic Future. En welke had jij meegenomen?
0: Ik had Rascaliot meegenomen met How to Talk to People.
1: En welke is het uiteindelijk geworden?
0: Ja, ik...
1: Wie heeft er gewonnen deze battle?
0: Deze battle, de ronde mag naar mij.
1: Ja, nee, die mag inderdaad naar jou toe, Rascaliot. Dus bij deze gefeliciteerd, heren. En dit is How to Talk to People.

0: Ja, Rascaliot met How to Talk to People. En echt lieve heren. En tenminste, het zijn volgens mij heren allemaal. Maar Rascaliot, kom alsjeblieft bij meer muziek. Want er staat nummer 1 ding op Spotify. En het wordt echt zo hoog tijd dat er meer gaat komen.
1: Ah, maar ja, als ze niet weten hoe ze met mensen moeten praten, dan wordt het moeilijk om ook een studio te vinden.
0: Ja, maar zing het dan.
1: Ja, dat kan ook nog inderdaad. Wat doe jij dan, zingen?
0: Wat ik zing? Nou, dit is, ik weet het ook niet zo goed wat ik nu doe. Ik merk vooral als mijn filter er vanaf is, dan in één keer kan ik makkelijk met mensen praten.
1: Ah, nou, dat is op zich ook wel een ding.
0: Ja, maar dat is vooral als ik overprikkeld begin te raken. Maar blijkbaar werkt het af en toe best goed.
1: Nou, wie weet voor een volgende keer. Hé, hey, we zijn alweer bijna bij de boodschappen uitgekomen. Maar niet voordat ik ook nog een nieuwe release heb gevonden. Van volgens mij ook een redelijk nieuwe band uit Zweden. Nice. Namelijk Drop Knee. Geen idee hoe het bij mij binnenkwam, hoe ik erachter ben gekomen. Maar ik vond het tof klinken, dus tot zo direct. Drop Knee.

0: Hey, Björn hier van Björns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Dit is Kink Distortion.

0: Beatles, El Cocoy. Dat blijft toch een lekkere band. En wat is dit? Stiekem ook weer oud. Want Hanne,
1: ja,
0: waar zijn we beland?
1: We zijn in het zomersegment Punkorama beland. Hey. En Punkorama 2.
0: Punkorama 2 alweer?
1: Ja, zeker. Ja, vorige week hadden we natuurlijk deel 1.
0: Ja, en daarvoor zaten we 4. Dus ik was eventjes de tel kwijt hoe het allemaal zat.
1: Ja, we doen het even een beetje anders. Nou ja, nu gaan we proberen een beetje op volgorde te doen. Maar ja, het blijft gewoon super vet, Voodoo Glow Skulls en ja.
0: En het grappige is, ik heb Voodoo Glow Skulls, dus de enige keer dat ik op Brakrock was, ook op Brakrock gezien.
1: Perfect.
0: Ja, en dat was volgens mij dat ze net de zanger van Dead by Stereo als zanger bij hun in de band hadden. Ik weet niet precies of het nou inval was of wat anders, maar in ieder geval een buddy van ze en die heeft die hele set staan doen.
1: Nice, het moet echt geweldig geweest zijn.
0: En het was hartstikke lachen. Maar sowieso, ja, mocht je een keer de kans krijgen om ze te zien. Het zijn wel allemaal oude mannen tegenwoordig, maar het is nog steeds zo vet. Het is echt ska punk on steroids zo'n beetje. Heerlijk.
1: Nou, je hoorde het net al inderdaad. En echt die energie die in dat nummer net was, dat keer 10 als je ze live ziet.
0: Yep. Dus nou, hartstikke lekker. En ja, Punkorama 1, godsamme.
1: Nee, 2,
0: sorry. Het is nog steeds fucking lang geleden.
1: Ja, en daar stond ook een band op. Ja, die staat nog steeds op Punkorama 2. Die gaat er ook niet meer vanaf.
0: Nee.
1: En die heb ik ook eindelijk live gezien. In plaats van alleen maar op Punkorama toren. En dat is Polly.
0: Ah, stond die ook op Brakrock?
1: Zeker stonden zij op Brakrock.
0: Oh, kijk. Nog meer bruggetjes. Godsamme.
1: Sorry, Jelle.
0: Nee, dat maakt niet uit.
1: Echt, wat was dit onwijs vet. En ja, echt met een gigantische grijns staan die gasten daar op het podium. En gewoon, ze weten dat mensen het herkennen.
0: Ja, maar dat snap ik ook wel. Ik mag het hopen dat iedereen van onze generatie die punkrock heeft geluisterd dit wel kent. Want welke is het?
1: Het is Clashed In.
0: Ah, Cashed In, toch?
1: Oh, sorry, Cashed In. Je hebt gelijk.
0: Maakt niet uit.

0: Hey, Down by Law, Gruesome Gary.
1: Blijft ook een classic.
0: Ja, is ook een van de nummers die bij mij nog wel gewoon goed in zit. Dus nee, hartstikke lekker, hartstikke fijn. Dus volgende week dus Punkprogramma 3.
1: Ja, laten we dat doen.
0: Oeh, dan moet ik eerst gaan opzoeken wat er ook weer allemaal op staat.
1: Nou, dan kunnen we stukjes even tussendoor doen. Want ik heb genoeg wat ik van die cd er ook op zou willen gooien.
0: Oh, dat geloof ik graag inderdaad. Volgens mij Punkprogramma 3 was wel de eerste Punkprogramma die ik had.
1: Volgens mij is dat bij mij ook. Ik zit alleen even te twijfelen of het niet 4 eerst was. Maar het was 3 of 4 als eerste bij
0: Volgens
1: mij.
0: Volgens mij was het bij mij 3. En ik weet er al een aantal die ik wel zou... Nou, ja. Oh, een aantal die we ook gewoon niet kunnen draaien. Omdat we deze show al hebben gedaan. Dat scheelt weer. Dat scheelt gewoon weer heel erg.
1: Ook een specifiek nummer of alleen de band?
0: De band vooral.
1: Ah ja, nee, dat wordt inderdaad sowieso. Want op een heleboel Punkorama cd's staan natuurlijk dezelfde bands ook iedere keer die terugkomen.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Dus ik zie al een aantal opstaan die we dan niet gaan draaien. Maar ook genoeg die we wel kunnen draaien. Dus dat komt helemaal goed.
1: En
0: op de achtergrond ben jij belangrijk, zeg. Godverdomme.
1: Ja. Zo, ik heb het geluid even uitgezet. Mijn excuses, lieve mensen.
0: Ja, echt, luister, als je het op de achtergrond hoorde... er werd eventjes een partij gewhatsappt hier. Dat wil je echt helemaal naar van.
1: En wat betreft excuses zal ik hem... Nee, dat doe ik straks wel in het volgende blokje. Want ik moet mijn excuses nog aan iemand aanbieden.
0: Oh.
1: Maar dat gaan we straks wel doen.
0: Oké. Okay.
1: Want ik denk dat het nu maar weer eventjes... dat wij weer even wat moeten gaan uitvechten, Jelle.
0: Ja, nee, klopt inderdaad. Want ja, ieder half uur van deze uitzending... om eventjes alvast in te komen, krijgen wij... een battle. En dan heb ik dus straks gezegd van ja, dat we hadden afgesproken om niet de grote hypebands te nemen van het moment. En ik vond wel ergens met deze op het randje wellicht.
1: Ja, maar dat was vooral ook omdat ik kreeg al te horen dat ik eigenlijk de band die ik erin had gezet, dat die niet mocht. Dus daarna ben ik verder gaan zoeken en zoveel mogelijk echt in het straatje te blijven. En ik had natuurlijk ook voor een van de mensen kunnen kiezen van Brakrock. Maar ja, van Brakrock kwam er al meer dan genoeg in de lijst.
0: Ja.
1: Dus ja, toen ben ik op een gegeven moment op deze band gekomen. En als ik erover nadenk, ja, hij is best wel groot. Maar hij is ook echt fucking vet. Die ik in het lijstje had gezet.
0: Dat klopt inderdaad. En wat ik wel grappig vond achteraf, de titel van de band die had, of het nummer wat je had gekozen.
1: Yep.
0: En de artiest van wat ik had gekozen, dat ligt heel erg dicht bij elkaar.
1: Ja, wat had jij gekozen?
0: Ik had The First Step met Time to Understand.
1: En ik had als band had ik Speed en The First Test.
0: Ja, nee, dus het was eigenlijk old school versus new school zo'n beetje.
1: Ja.
0: En ja, wie heeft hem dan gewonnen?
1: Ja, ik ben bang dat we toch een keertje moeten gaan kijken naar een battle die jij wel gaat winnen, Jelle.
0: Ja, nee, je hebt hem alweer weer gewonnen inderdaad. Dus nee, geen First Step dit keer, maar wel First Test. We kunnen wel een keertje gewoon alle afvallers, alle... nummers die het niet zijn geworden.
1: Ja, dat lijkt me ook een goede laatste uitzending van dit seizoen.
0: Bijvoorbeeld, maar dit is in ieder geval Speed met de First Step.

0: Big Fish, Sell Out. Dat blijft gewoon heerlijk. Blijft vet. En ja, hoe ik erop ben gekomen eigenlijk. Want het is eventjes volledig wat anders dan Speed, wat je net hoorde. En eigenlijk de rest van wat we zo'n beetje hebben gedraaid vandaag.
1: Wel met een soort van blaasinstrument?
0: Ja, dat wel. Maar anders.
1: Ja, zeer anders.
0: Nee, ik kwam ineens van het weekend op YouTube een ska-documentaire tegen. Pick It Up, Ska in the 90s. Hele toffe docu om gewoon te checken. En er kwamen echt mega veel bekende bands en alles in voorbij. Waaronder Real Big Fish natuurlijk. Dus nee, ga dat checken. Ik vond het heel vermakelijk.
1: Ja, dat geloof ik helemaal. En als we het over docu's trouwens hebben. Mm-hmm. Wij zitten ook in een docu, Jelle. Je moet wel goed zoeken en goed inzoomen, maar we zitten erin in de docu van Novex.
0: Oh, de laatste 40 years of fucking up of zo was dat,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, zeker. Het was een bijzonder om te zien. Ik weet achteraf nog steeds niet of ik hem liever niet had gezien. Met name omdat ik op sommige punten een iets ander beeld van de band heb gezien die ik misschien liever niet had hoeven te weten.
0: Negatief dan, gok ik?
1: Ja,
0: heb je het boek gelezen?
1: Hepatitis
0: Bath and Other Pub Stories?
1: Nog niet.
0: Op Spotify staat hij als luisterboek en dan spreekt ze hem zelf in.
1: Moet ik misschien nog maar doen?
0: Misschien
1: helemaal niet.
0: Dat een geheel?
1: Ja, nou, het gaf ook een behoorlijk duidelijk geheel van het hele gebeuren.
0: Okay.
1: Maar het is gewoon meer, ik heb het natuurlijk als een hele blije herinnering in mijn hoofd. Met natuurlijk een hoop shit wat wordt besproken. Of bezongen in de nummers. Maar goed, in ieder geval, we zijn te zien van die show in Amsterdam.
0: De karaoke show.
1: Precies, je moet goed inzoomen, maar daar vind je ons ook. En ik moet mijn excuses nog even aanbieden. Dat ga ik heel snel proberen te doen.
0: Dat kan jij.
1: Want op op Brakrock kwam er iemand langsgelopen.
0: Ja.
1: En die drukte mij een zakje met apenkoppen in de hand. Zo van ja, omdat jullie altijd
0: snoepjes,
1: zo lief...
0: Snoepjes trouwens, voor degenen die het niet weten.
1: Dat inderdaad. Omdat jullie iedere keer met al die festivalshows zo lekker een bak met snoepjes neerzetten. Je was er gisteren ook, dus deze is voor jou. En ik weet bij God niet van welke band diegene was. Dus dankjewel. Mijn excuses dat ik je niet herkende. Maar op een gegeven moment als ik overprikkeld raak, dan ben ik ook gezichtsblind. Dan zie ik niet meer wie je bent. Hoe lief ik je ook vind. Ik heb wel volgens mij heel lief bedankt. Maar alsnog, sorry dat ik je niet herkende. En dat ik nu ook niks van jullie band in de lijst heb gezet. Dus stuur me een berichtje wie het was. Dan zeg ik het volgende week recht.
0: Mocht er nou toevallig iemand zijn van Greyhound, dit is Collapse.

0: Ja, Greyhound Collapse. Ook weer iets wat ik tegenkwam. Geen idee hoe, wat, waar. Maar ik vond het wel vet klinken.
1: Ik vond het ook echt heel vet klinken. Ik ben blij dat je het hebt meegenomen. En je hebt gelukkig nog meer vette dingen meegenomen. Oh, trouwens, of heb ik die meegenomen?
0: Ik weet wel waar ik hem vandaan heb trouwens.
1: Vertel.
0: Het is de nummer 1 for fans of van op Spotify. Als je naar Soothing Crew gaat. En ik had geen idee wie die band is.
1: Nice.
0: Dus ja, dus nou, zo kom je nog eens ergens achter. Maar je had ook wat meegenomen.
1: Ja, zeker. Eentje waar ik eventjes dacht dat jij mee de lijst had gezet. Maar we vissen af en toe een beetje uit hetzelfde blikkie. En dit keer is een hele vette opkomende band uit Den Haag.
0: Mm-hmm.
1: Rising Risk. En ik vind dat ze toch wel iets meer aandacht mogen gaan krijgen. Hier is in ieder geval Crawlback.

0: Kink.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: beurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
3: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Russische hackers hebben ingebroken bij Shell en Philips. Beide bedrijven zeggen dat er inderdaad iets is gebeurd, maar laten er verder weinig over los. Hackersgroep is een bekende die wel vaker aanvallen uitvoert op grote bedrijven. Doel is om los geld te vragen voor de gestolen gegevens. Oud-PvdA-politicus Jacques Wallage is overleden, meldt de gemeente Groningen, waar hij woonde en ook burgemeester was. Hij zat ook in de Tweede Kamer als fractievoorzitter van de PvdA en was staatssecretaris. Wallage werd in 2010 gevraagd als informateur. Hij was 79. Extinction Rebellion wil net zo behandeld worden als de boeren morgen bij het protest als ze naar Den Bosch rijden. Politie zegt trekkers niet tegen te houden, tenzij er gevaarlijke situaties ontstaan. Extinction hoopt dat de politie volgende maand bij de actie op de A12 hetzelfde doet. Er heeft een grote brand gewoed in een huis aan de Prinsengracht in Amsterdam. Die ontstond aan de achterkant op de 3e etage. Boven het grachtenpand waren grote rookwolken te zien. Brandweer rukte met mannenmacht uit, onder meer met een ladderwagen. Inmiddels is de brand onder controle. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.
5: Kink Distortion. Everything loud.
3: No alternative. Kink.
6: Yo, Kink Distortion. Dit is Galamesh. En je luistert naar...
7: Live. Run.
8: EasyJet flight number GU4-1366 to Benidorm has been cancelled due to an incident involving 6 intoxicated British men. On behalf of EasyJet, I'd like to apologise for any inconvenience caused. Bing bong.

0: to your final destination. Thank you for flying with EasyJet.
1: Ja, welkom. Het tweede uur van Live en Puur. We zijn er nog steeds hier rechtstreeks vanuit Studio Jotem. Ja, wat is nou een zomerspecial zonder Giza Holiday? Ik kwam dit tegen. Tof.
2: Ja, ik ben heel erg blij met deze opening van het derde blokje van deze dag.
1: Pint Glass, nou, je raadt het al, uit de UK. In Spotify, niet op Spotify. Op YouTube kwam het ineens in mijn algo terecht.
2: Oké.
1: En ik werd daar blij van.
2: Ja, dat snap ik. Het is in ieder geval een goede smack in your face om eventjes weer even helemaal erbij te zijn. En sommigen zijn weekend daarmee ook begonnen.
1: En in zomerstijl. Dus ja. Nou, wat wil je nou nog meer?
2: Precies. Ik ben wel benieuwd hoeveel mensen deze geluisterd hebben en net van EasyJet vliegt of een vlucht terugkomen.
1: geen idee. Geen idee.
2: Ik ben benieuwd. Moet je al staan inmiddels of nog net niet?
1: Volgens mij ben je net zoals de Flintstones.
2: Nice. Allemaal van wapperen met een. Ja, nice. Hey, sorry, ik denk dat jij hem even moet pakken.
1: Ja, nee, want jij had iets. zo. sorry, luisteraars, er gebeurt even heel veel hier.
2: Ja, sorry, ik ben speciaal voor jullie. Ben ik mijn bed uitgekropen, zo ongeveer.
1: Oh, lekker bezig. Nee, je kwam iets tegen. En dit is een band die volgens mij op Jera stond. House of Protection.
2: Zit ik nou echt even... Ja, volgens mij heb je gelijk ook nog inderdaad. En ik zit gewoon te kijken naar de band die voor de pauze was. Maar je hebt inderdaad gelijk. Die heeft volgens mij inderdaad op Jera gestaan. En dat was niet waar ik er vandaan heb getoverd. Want hij kwam bij mij ook in mijn algoritme langs. Maar dan op Insta.
1: Ah, kijk eens aan, kijk eens aan. Ja, het mooie is ook weer. Ik zag de titel en toen moest ik meteen denken aan de band die zo heet. Die kan ook.
2: Ja, daarvan dacht ik eerst ook dat het was. En ik dacht van, het klinkt een beetje anders.
1: Dat klinkt zeker anders. En luisteraars, jullie kunnen hem nu zelf gaan horen hoe anders. Het is namelijk House of Protection met Pulling Teeth. En daarna Pulling Teeth met From Birth.
3: Scream along!

0: van House of Protection, Pulling Teeth, naar Pulling Teeth met From Birth.
1: Zo fucking hard.
0: Ja, echt heerlijk ook om deze twee naast elkaar te hebben. En inderdaad twee totaal verschillende genres.
1: Lichtelijk.
0: Maar beide heel erg vet. Ik vond van House of Protection heel erg vet dat het weer gewoon echt een eigen geluid is.
1: Mm-hmm.
0: Met wat toevoegingen die weer even net even totaal anders klinken. En ja, Pulling Teeth zelf, dat blijft gewoon zo fucking vet en hard.
1: Het is heerlijke band. Destijds al redelijk... Een soort van revolutionair. Ik hou ervan.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Hey, en waar je ook van houdt, is de volgende battle. Want wij zijn naar deze... Dit genre had jij zelf ook aangedragen.
1: Ja, klopt.
0: Het gaat namelijk om de trash battle. Dus ik...
1: Ik vond die eigenlijk ook nog best wel moeilijk.
0: Ja,
1: om hem qua nummers binnen de... tijd wat nog een beetje te doen is van radio te houden. Op een of andere manier, heel veel trashbands. En dan heb ik het over de pure trash, zeg maar de oldschool trash en niet de trashcore. Die houden ervan om gewoon nummers van 4-5 minuten te doen.
0: Ja,
1: dat werd een beetje lastig.
0: Wordt het inderdaad. En ik vond het ook heel erg moeilijk om een band te vinden die echt binnen het trashgenre viel en niet iets crossovers erin gooit. Dus uiteindelijk heb ik een band gevonden waar ik een nummer heb gekozen wat binnen het genre viel.
1: Mm-hmm.
0: En verder hebben ze zelf wel wat meer crossover erin.
1: Ah, op die manier. Slim. En welke band is dat?
0: Nou hoop ik dat ik het goed ga uitspreken. Distillator. Ja, laat maar.
1: De Distillator, volgens mij.
0: Ja.
1: Destillator.
0: Thanks.
1: Ja, nee, klopt. En bij mij is het, er zit wel in de band ook wel wat overlap en een beetje crossover-esque dingen. Het gaat namelijk om SOD, Stormtroopers of Death. Het is heel vet. Dat is vooral in knijterhard.
0: Ja, knijterhard dus, was het vooral inderdaad.
1: Dus nee, dat was eventjes uitzoeken. Maar ik had eerst allemaal andere dingen. En het was iedere keer van, te lang. Was denk ik van, wacht even, dit nummer dan. Kut, 7 minuten. Godsamme. Kunnen we niet knippen? Nee, gaan we niet doen.
0: Nee.
1: Dus uiteindelijk inderdaad op Stormtroopers of Death gekomen met Shenanigans. Volgens mij het eerste nummer wat ik van die gasten leerde kennen. Geniaal.
0: Ja, en bij mij was het van Distillator, was het Revolutionary Cells.
1: Mm-hmm.
0: En ik had de stukjes klaargezet om op social te zetten dat jullie lieve luisteren konden gaan stemmen. En ja, wat is eruit gekomen, Jelle?
1: Ja, nou ja, het staat nu 2-0. Maar we kunnen er 2-1 van maken. Haha, ik heb eindelijk ook een keertje gewonnen.
0: Godverdomme.
1: Dus het laatste half uur hebben we nog 1 battle. Maar in ieder geval nu de battle van de trash metal. Met Stormtroopers of Death en Shenanigans. En dit is hard.

0: En dat was Bad Cop, Bad Cop met Woman Anarchist. En daarvoor hoorde je natuurlijk de overwinning van Yelle Shenanigans van Stormtroops of Death.
1: Eindelijk. En gaat het straks gelijk worden of ga je er met 3-1 vandoor?
0: Ja, we gaan het merken straks, Jelle.
1: We merken inderdaad. We zien het vanzelf wel en dan moeten we nog wat gaan verzinnen voor volgende week.
0: Dat denk ik ook. Maar wat betreft Bad Cop, Bad Cop wil ik nog wel even iets zeggen trouwens. Mm-hmm. Want het klinkt bijna liefelijk als je de opname zo hoort, hè? Mm-hmm. Maar ze stonden ja, ook afgelopen weekend soms heel brakrok. En het was een van de mensen die ik niet helemaal op mijn lijstje had om te luisteren. Of om daar te gaan kijken. Maar aangezien op dat moment Jens en Manon van Halfpop er naartoe wilden gaan. En ik van ja, dan ga ik natuurlijk even mee. Het was verrassend goed. En juist doordat het live zoveel minder gepolijst was. Mm-hmm. Was het fucking goed. Het was leuk. Het was tof.
1: Oké, okay, cool.
0: En die energie erbij. Zo, de tandjes.
1: Nice, nice. Ja, dat zijn altijd leuke dingetjes om dan ineens te zien. Waar ook heel veel vette live energie vanaf komt. Wat je niet in eerste instantie misschien zou zeggen. Is E-Town Concrete. Dit is Mandibles.

0: Ja, E-Town Concrete Mandibles. Echt zo'n fucking vette band. En ik had hem erin gezet omdat het gewoon een fucking vette band is. En ik zie ineens dat ze de komend weekend een aantal shows in de UK gaan doen. Dus ik heb stille hoop dat ze ook gewoon weer deze kant op komen.
1: Dus als ze deze kant op komen, dan ga jij eventjes tussenuit en even kijken?
0: Oh, dat zou zo vet zijn. Het zou heel goed passen in mijn optiek op Revolution Calling. Serieus.
1: Het zou heel vet zijn inderdaad.
0: Dus we gaan het merken, fingers crossed. Ik heb ze in ieder geval zelf ooit nog een keer geboekt in de Kleine Kade hier in Zaandam. En dat was echt heel erg vet. En het zijn echt fucking goede muzikanten. Dus hartstikke mooi.
1: Ik zie ze ook zo in dat zaaltje daar staan. Gewoon qua stijl.
0: Heerlijk. Het was echt, oh, laag podium. Top. We zitten weer inderdaad bijna weer op de boodschappen. Dus dat betekent weer een nieuwe fonds, nieuwe release. Dit is Blood of the Agronaut met A Light Went On. Ik heb het ergens gevonden, geen idee, maar het is in ieder geval een nieuwe release.

0: King Distortion, keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Dit is King Distortion.

0: Ja, Remembering Never met de goddamn Busy Signal. Sowieso een fucking harde band. En ik heb deze even met een reden erin gezet. Want dit album, waar het op stond, God Save Us, is inmiddels ook weer 20 jaar oud. En zat destijds op het bekende Ferret Records, Ferret Music label. Wat voor mij echt een hele berg aan onwijs dikke artiesten en bands uit die tijd onder het label had staan. Heel veel metalcore en dergelijke. Van, ja, die rond de Zero's Tens. Die zijn op een gegeven moment gestopt. Overnames en dat soort dingetjes. Gekkigheid. Maar ineens laatst kwam naar buiten dat de oude oprichter alle rechten en dergelijke van het label weer terug had.
1: Okay.
0: En hij ook weer het label is zeg maar nieuw leven in heeft geblazen. En daar ben ik heel erg blij mee.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat je al zegt inderdaad. Het is redelijk nostalgisch en tafels hard wat daar allemaal vandaan is gekomen.
0: Ja, zeer zeker. En sowieso twee bands die zijn al alweer getekend. Bore en Wounded Touch. En het album van net God Save Us van Remembering Never. Daar komt een speciale 20-year anniversary reissue op vinyl uit. Dus dat vind ik ook wel weer een hele dikke.
1: Dus je gaat er toch maar weer eentje toevoegen aan je collectie?
0: Ik weet het nog niet, maar het zou zomaar kunnen. Ik ben vooral heel erg benieuwd wat er allemaal verder uit gaat komen op dit label. Want er zaten zo ongelooflijk veel toffe bands in. Ook nog bands die nu ook gewoon nog steeds weer bezig zijn. Of in ieder geval nog bezig zijn of alweer bezig zijn.
1: Ja, absolute highlight van die lijst.
0: Ex-Bishop X is daar eentje van. Poison the Well, Misery Signals. En wat ook een hele vet is Ligia met I've Been Drinking. Ik weet niet waarom, maar dit heet altijd lekker.

0: Ja, en dat was echt een hele vette band uit België. Mirabel met Fuck No. En ik vond het onwijs lekker.
1: Frankrijk toch? Parijs.
0: Ja, Parijs. Zo, wat zei ik?
1: Jij zei België, maar zo hard heeft het nog niet gewaaid.
0: Oh, nee. Zo, sorry hoor. Ik ben tegelijk met dingen regelen bezig voor volgend jaar in België. Dus vandaar. Ah. Slip of the tongue. Maar in ieder geval hele vette band uit Frankrijk, Parijs natuurlijk. En een van de nieuwste releases van deze band ook.
1: Ik kende het niet.
0: Nee, ik ken het ook gewoon nog niet. Dus leuke nieuwe voorbijkomer.
1: Ja, zekers. Zekers. Ja, en Hanne?
0: Ja, we zijn alweer bij de allerlaatste battle van vanavond. Dat is wel goed ook. Mijn stem begint het echt steeds moeilijker te krijgen.
1: Oh god.
0: Ja, we gaan er nog proberen even uit te zingen. Laten we dat maar niet doen.
1: Lijkt me geen goed idee. Dan krijg je een soort van... out of tune. Bingo.
0: Ja, nou, ik denk als we dat er doorheen gaan gooien, misschien dat het er nog ergens op lijkt. Misschien zou het sowieso ook wel überhaupt slim om dat nog aan te zetten, dat ik nog verstaanbaar
1: blijf. Kan gewoon. Je hebt een knopje daar zitten. Je kan allemaal effectjes eroverheen gooien.
0: Ja, nee, laten we dat maar niet doen. Maar in ieder geval, laatste ronde van de battle. En het gaat om de metalcore battle.
1: Ja, zeker. En ook dat was weer, godsamme, we hebben echt een jaar of 30 aan metalcore zo'n beetje. Wat ga ik erin zetten? Uiteindelijk heb ik gekozen voor Dead to Fall. En ook daarbij heb ik echt tussen drie nummers zitten twijfelen van welke ik zou gaan doen. Maar uiteindelijk Chump Fiesta geworden. Geniale clip trouwens ook. Die gasten die hadden van hun recordlabel geld gekregen om een clip te maken. Die zijn gewoon de kroeg ingegaan en toen was het ineens van kut, we hebben amper nog geld. Kom. We kopen een paar opblaaspullen, we gaan naar het strand toe en we gaan een clip opnemen.
0: Misschien moet je die nog even posten, de socials even in een van de stories.
1: Als ik gewonnen heb. Want anders dan, niet.
0: Ja, dat is wel een beetje jammer dan, hè? Want,
1: I know.
0: Ja.
1: Waarom?
0: En ik heb gekozen voor een band die ik wel echt heel erg vet vind. Misschien, ja, achteraf dacht ik echt van, ja, shit, is die niet te bekend inmiddels. Mm. Want eigenlijk alles wat ik had uitgekozen was dat, nee, dit is echt te bekend. Oh, nee, dit draaien we veel te vaak. Oh, nee, shoot, dit is te lang. Dus uiteindelijk, ja, ik ben toch geëindigd bij Changing Tides met het nummer Disgraceful. En ja, wat is het geworden? Ja, is het gelijkspel of heb ik gewonnen?
1: Het is... Je hebt gewonnen, kutzooi. Is Changing Tides Disgraceful.

0: Ja, dat was Escape van Phil. Nee, Filt van Escape.
1: Ik snap op zich wel de
0: mix-up, ja. Maar het is gewoon echt... ik zal maar iets harder gaan praten. Misschien ben ik nog iets beter verstaanbaar. Maar echt een hele vette band ook. En die staat ook op een festival, wat wij zeer kunnen appreciëren.
1: Ja, zeker. Samen met Changing Tide, waarmee jij dus de 3-1 hebt binnengehaald. Staan ze inderdaad op Rise or Die Fest in het zuiden des lands. En een grappig weetje, Escape komt uit Tongeren. In ieder geval in Belgische hele Tongeren. En dat schijnt de oudste stad te zijn van België.
0: Oké, dat is wel een hele toffe... En toch nog een weetje vandaag.
1: Ja, wat zeker lekker. Wel. Dus dat vond ik grappig.
0: Ja, dat zeker. En nu ik heb gewonnen met 3-1... toch wel een keertje lekker om te kunnen zeggen dat ik erg mee gewonnen heb.
1: Ja.
0: Vind ik het wel zo ver dat jij voor de komende uitzending... Het genre mag gaan kiezen.
1: Dus ik zou zeggen,
0: ik hoor het graag. Ik wil het wel uiterlijk morgen van je weten. Want dan kan ik ook nog een nummer erbij zoeken. En jij ook.
1: Mm-hmm.
0: En dan kunnen jullie, lieve luisteraars, overmorgen, de zaterdag... hebben jullie weer de kans om te gaan stemmen op één van de twee nummers. En jullie weten weer niet welke van de twee nummers van wie gaat komen.
1: Ja. Oké, dan moet ik even goed gaan nadenken. Want we hadden natuurlijk nu redelijk algemeen gehouden met punkrock, hardcore, metalcore en trash.
0: Ja.
1: Dus ja, ga ik voor de vegetarian progressive grindcore of toch wat anders? De Nederlandstalige meezinger.
0: Dit gaat iets moeilijks worden.
1: Ik moet hier even goed over gaan nadenken. Maar ik heb nog even een dag. Dus dat komt goed.
0: Kan nu van alle kanten op.
1: Alle kanten! Ja, en net zoals Escape trouwens uit België komt ook Listed uit België. En die staan ook op Rise or Die. En die zijn hartstikke vet. Dit is Truest Form.

0: terwijl Jelle met de middelvinger de muggen probeert weg te jagen hier.
1: Echt,
0: hoorden jullie net op de achtergrond nog even een stukje van Listed. En Truest Form, erg vette band, staat ook op Rise or Die Fest.
1: Yes.
0: En zowel Jelle als ik zijn daar aanwezig ook.
1: Ja, nee, zeker. Jij vanuit hier vooral.
0: Ja.
1: Ik ben er alleen eventjes heen en weer om met Shooting Crew de zaterdag te spelen. Heel vet.
0: Niet verkeerd.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Dus daar ben ik heel blij mee. Tof dat dat kan. Maar ik mis dus wel Madball, Integrity en al dat soort
0: dingen. Ja, je mist gewoon alles, Jelle. Hey, maar daarmee zijn we al bij het einde van de uitzending gekomen waar ik de battle heb mogen winnen.
1: Dat weten de luisteraars nu wel.
0: Zit het je dwars?
1: Nee,
0: joh. We hebben heel veel vette muziek hebben kunnen luisteren.
1: Ja.
0: En lieve luisteraars, volgende week een nieuwe battle. Een nieuwe zomeruitzending.
1: Mm-hmm.
0: En Jotten bedankt. Daarbij Remy en Theo natuurlijk bedankt. En Jelle bedankt weer.
1: Ja, en jij ook bedankt. En luisteraars ook weer bedankt voor de stemmen natuurlijk. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Hoi.

0: Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
10: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
9: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een bus en een tram zijn in Utrecht tegen elkaar gebotst. 3 mensen raakten licht gewond, onder wie de chauffeur. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de A12. Toen de bus wilde afslaan, botste die op de tram. Volgens RTV Utrecht is er veel schade en de tram is ontspoord. In het Brabantse Engelen zijn tientallen protestborden en vlaggen weggehaald die demonstranten hadden opgehangen. In het dorp komt een opvang voor vluchtelingen. En overal hingen borden van voor- en tegenstanders. Maar die mogen vanaf vandaag alleen nog hangen op de plek waar de asielzoekers worden opgevangen. Het was gisteren onrustig in de Maastrichtse wijk Malberg en daarom is die aangewezen als veiligheidsrisicogebied. En dat betekent dat de politie tot morgenochtend vroeg preventief mag fouilleren. Gisteravond trokken tientallen jongeren door Malberg. Ze maakten herrie, staken vuurwerk af en stichtten brandjes. Partijgenoot Job Cohen is flink geschrokken en verdrietig over het overlijden van oud-PvdA-politicus Jacques Wallage, zei hij op Radio 1. En ook pro-leider Jesse Klaver reageert. Hij noemt Wallage een zachtaardige en buitengewoon intelligente man. Een echte sociaaldemocraat die altijd met een open blik naar de wereld is blijven kijken. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Ah, oh, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, pof jij even?
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
5: Streekt. Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcrème?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: Kink.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Lidl. Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: kruidvat.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Den Haag lopen honderden mensen mee in de stille tocht voor de vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in haar huis. De verdachte is de vader van haar kinderen. De kinderen lopen ook mee. De stille tocht is georganiseerd door een goede vriendin van de vermoorde vrouw en staat in het teken van de strijd tegen femicide. Het reisinformatiesysteem van de NS kampt met een storing, met als gevolg dat er niks op de borden staat in de stations. En er worden ook geen berichten omgeroepen en de informatie op de app is niet actueel. De storing ontstond na de spits. Voor de dienstregeling maakt het niks uit, want de treinen rijden wel gewoon. Er zijn 3 mensen gewond geraakt toen in Utrecht een bus en een tram tegen elkaar botsten. 1 is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Door de botsing ontspoorde de tram en kwam de bus in de berm terecht. In de bus zaten geen passagiers, want die was op weg naar de remise. In het zuiden van Engeland, vlakbij de kustplaats Brighton, is een passagierstrein ontspoord. Tenminste 2 wagons liggen op hun kant en op beelden is te zien dat mensen erop staan. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. Volgens een regeringsbron zouden er geen zwaar gewonden of doden zijn, meldt Sky News. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bank.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.

0: 75 euro? Ik loef het.
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Bol.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
7: Mooi van Ethos.
8: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Bij een treinongeluk in het zuidwesten van Engeland zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. 9 anderen zijn licht gewond. De trein ontspoorde door nog onbekende oorzaak. Zeker 3 wagons kwamen op een kant naast het spoor terecht. Het kan zijn dat de rails door de hitte van de afgelopen tijd waren verbogen. In Utrecht botsten vanmiddag een bus en een trein op elkaar. En daarbij zijn 3 gewonden gevallen. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Er zaten 30 passagiers in de tram. De bus was leeg, want die ging naar de remise. Door de botsing ontspoorde de tram en belandde de bus in de berm. In de Rotterdamse wijk Middelland zijn een paar woningen ontruimd nadat brand was uitgebroken in een restaurant. De weg waar het restaurant aan ligt is afgesloten. Auto's en trams kunnen er niet doorheen. Bij de brand kwam veel rook vrij die in een deel van Rotterdam te zien is. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden. Twente is door naar de laatste voorronde van de Conference League. In Slowakije werd met 3-3 gelijk gespeeld tegen Dutch. Maar het was genoeg omdat Twente vorige week de thuiswedstrijd riant met 6-0 won. In de volgende ronde, die komende week is, speelt Twente tegen Karabach uit Azerbeidzjan. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Distortion.

0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Ben je ook nieuwsgierig?

0: maatschappij, dat ben jij.
1: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Bij de woning in Den Haag, waar vrijdagnacht een vrouw werd doodgeschoten, is een minuut stilte gehouden. En dat gebeurde na een stille tocht met honderden mensen, de meest in het wit gekleed. De tocht was ook een protest tegen femicide. De vrouw had 3 kinderen en was zwanger. De verdachte van de moord is de vader van de kinderen. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd vanwege een natuurbrand die zich snel verspreidt. De mensen moesten uit hun resorts en werden met 15 rubberbootjes weggehaald. Sommigen stonden met een kind op hun arm op een steiger te wachten. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand bezig. Een paar bouwvakkers die aan de slag gingen in een gebouw in Oost-Vlaanderen hebben een miljoenenschat gevonden. In een ingemetselde kluis vonden ze goudstaven en munten met een waarde van 9 miljoen euro. Van wie het is een groot mysterie en dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. Twente heeft de play-offs bereikt voor een plek in de Conference League. In de uitwedstrijd werd het 3-3 tegen Dutch uit Slowakije. En dat was meer dan genoeg, want vorige week won Twente Royaal met 6-0. Voor de volgende wedstrijd heeft Twente een flinke reis voor de boeg. Ze moeten naar Azerbeidzjan voor de wedstrijd tegen Karabach. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: You gotta recognize distortion.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Totsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er heeft een grote brand gewoed in een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerk, niet ver van Vlissingen. De vlammen sloegen uit het dak en er was veel rook. In het pand zitten nog meer bedrijven. Eén heeft brandschade, een ander rookschade. Er waren geen mensen binnen toen de brand uitbrak. De grote storing in het reisinformatiesysteem van NS is voorbij. De app doet het weer en op de stations geven de informatieborden ook weer de juiste info. En er zijn weer omroepberichten te horen. De problemen ontstonden volgens NS door een interne storing in het IT-systeem. De treinenloop had er geen last van. De reparatie van de Roemeense Gouden Helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië waar de helm weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm gerepareerd. En in de kwalificatie voor de Conference League heeft ook Ajax zich geplaatst voor de play-offs. Uit tegen het Ierse Shelburne werd het 2-2, maar vorige week won Ajax thuis met 3-1. Eerder ging ook Twente door. In hun uitwedstrijd werd het 3-3 tegen Dutch uit Slowakije. En na de 6-0 winst in de heenwedstrijd was ook dat gelijkspel genoeg. En dan het weer van Weer Online. Vannacht helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Team Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends. En iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion. Met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Kink. Kink. Distortion.

0: Distortion.
1: Let the bodies hit the floor.